0: Weet iemand wat douche betekent?
1: Schatje!
0: Ja, wat goed! En jullie zijn allemaal mijn schatjes. En nu ben ik heel benieuwd of jullie weten wat omhelzing is in het Papiamento.